0: Boguía FM 88.9.
1: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a WO.
2: Het Nederlands elftal verliest van Marokko en ligt uit het WK. Valentijn Driessen, kan Ronald Koeman nog aanblijven als bondscoach?
3: Nee. Ik ga zo naar de persconferentie en ik verwacht dat hij daar zijn ontslag bekend maakt. Dit heeft geen enkele zin meer. En zoals hij het Nederlands elftal vandaag het veld in heeft gestuurd, met die opdrachten, die verdedigende opdrachten, die strategie, 4 jaar werk je aan een bepaalde concepten, een bepaalde tactische benadering van wedstrijden. En dan komen er 2 trainingen voor een wedstrijd in de tweede ronde tegen Marokko. En er wordt een heleboel omgegooid omdat er veel kansen worden weggegeven, omdat Virgil van Dijk het gewoon niet meer aan kan. Ja, die stond ook te slapen weer bij die ene goal van Marokko. Je staat 1-0 voor, 90 minuten gespeeld. Er staan geloof ik 10 verdedigers in het veld. En die Marokkaan Diop, die kan hem gewoon inkoppen. Ja, het is echt een godgeklaag. En ja, Koeman is gewoon niet langer te handhaven. Ik ben benieuwd of hij nog het vliegtuig op mag met het Nederlands elftal. Maar ja, hij moet ook terug naar Nederland. Dus dit is niet langer te handhaven. En ik verwacht dat hij of nu zo, of morgen of overmorgen als ze terugkomen in Nederland, dat hij zijn ontslag gaat aanbieden. Alvorens hij ontslagen wordt, want als hij het niet doet, dan moet de KNVB en Nigel de Jong, technisch directeur, en Marianne Verleven als algemeen directeur, moeten gewoon de stekker eruit trekken.
2: Koeman begon met 5 verdedigers. Het leek eigenlijk nergens op, maar toch zet hij het dan niet om, hè?
3: Nee, hij deed helemaal niks. Ze waren wel bezig op de bank, maar zijn elftal was aan het ploeteren en het ploeteren. En die... Het team had hulp nodig. En wat is er dan makkelijk, hè? Dan moet je 2 systemen kunnen spelen, zei hij. Nou, ze kunnen niet eens 1 systeem spelen. Goed spelen. Maar dan moet je wel terug naar het systeem wat het dichtst bij het Nederlands elftal ligt. En het dichtst bij de opleiding van het Nederlands elftal. En de spelers van het Nederlands elftal. En dat is gewoon 4-3-3. Dat geeft houvast. Dan kan je misschien terugkomen in de wedstrijd. Maar dat heeft er geen enkel moment in gezeten. Zelfs niet een gevonden goal van Cody Gakpo hielp Nederland niet over het dode punt heen. En exact wat je zegt. Vanaf de bank gebeurde helemaal niets. En het enige wat er gebeurde, er werden nog meer verdedigers en nog meer verdedigend ingestelde spelers ingebracht. Maar daar win je geen wedstrijden mee. En je kan er wel wedstrijden, of in ieder geval doelpunten, door tegenkrijgen. En dat heeft het Nederlands elftal in de 90ste minuut gekregen. In de verlenging helemaal niets laten zien. En Marokko had echt veel betere kansen. Het was dankzij Bart Verbrugge dat er 120 minuten gespeeld moesten worden. Ja, en dan die penalties. Ja, je kan er misschien niet op trainen. Maar dit leek natuurlijk helemaal nergens op. Teun Koopmeijers die maakte hem dan feilloos. Wout Weghorst ook. Maar zoals Quinten Timber die bal inschiet. Zoals Justin Kluivert die bal inschiet. Zoals Summerville. Ja, dat lijkt echt helemaal nergens op. En kijk, ik wil niet zeggen dat wij het beter kunnen doen. En de druk die je dan voelt, hè, na 120 minuten voetbal. Prima allemaal. Maar jongens, dit leek werkelijk helemaal nergens op.

0: Bogia 88.9 FM.
1: Een diepe zucht. En veel pijn, denk ik, of niet?
2: Ja, zeker.
1: Waar zit hem de pijn vooral in? Ja, dat je uitgeschakeld bent, uiteraard. Maar ook over het verloop van de wedstrijd?
2: Nee, dat je vooral uitgeschakeld bent. En dat je zo dichtbij was. Maar ook zo ver weg natuurlijk. Dus het doet heel veel pijn.
1: Jullie kozen voor een andere aanpak vandaag. Was dat de beste manier?
2: Nou ja, ik denk dat het met Vlaag goed ging. Dat je natuurlijk, je bent achter de bal. Je wacht op het juiste moment. Ik denk niet dat ze veel creëerden. Ze hadden natuurlijk twee spelervattingen. Wat ik me kan herinneren. En schot van afstand. Over het algemeen liepen ze eigenlijk tegen een blok op. Dat goed stond. En waarbij wij soms op de counter wat gevaar kregen. En op het einde lopen we ver naar achter. En dan krijgen we meer druk. En valt hij gelijk maken. En dat is balen.
1: Het is achteraf altijd makkelijk praten. Maar je wilde compacter staan. Dat lukt dan. Maar is dan ook het gevolg dat je er moeizamer uitkomt? En dus teruggedrongen wordt?
2: De eerste helft ging dat eigenlijk wel goed voor mij. Mijn gevoel nu. Als ik er nu zo'n antwoord op moet geven. Wat ik zeg, tweede helft, dan loop je toch iets te ver achteruit, krijgen we niet meer de druk op. En als we de bal winnen, inderdaad, vinden we niet het juiste poppetje, maar we kunnen over tactiek praten, maar by no.
1: Want uiteindelijk komt het weer aan op penalties.
2: Klopt.
1: Dan gaat het weer mis.
2: Ja. Ja. Dat kan ik over zeggen, ja.
1: Zijn het dan ook de omstandigheden in het stadion, noem maar op?
2: We missen er ook een paar, dus ja, ik weet het niet. Het feit is dat we eruit zijn.
1: Het is sowieso een avond met emoties. Die emoties waren er ook na de goal van Cody. Dat was in dat opzicht wel een bijzonder moment.
2: Zeker weten. Ik denk dat iedereen daar ook heel emotioneel van werd. Goede goal. En helaas was het niet de winnende.
1: Na het EK 2 jaar geleden zei je, ja, ik weet het allemaal nog niet. Ik moet even zien hoe het verder gaat. Spookt dat nu weer door je hoofd?
2: Ik denk dat het niet verstandig is om op mijn eigen toekomst te gaan praten. Ik baal enorm en dat hebben dat is de rest van de jongens. We gaan nu terug naar het hotel en dan gaan we bij elkaar zitten. En dan, ja, dat is nu het belangrijkste om bij elkaar te blijven. We vliegen morgen volgens mij terug naar Kansas en dan gaat hij op vakantie.
3: Kiko Tanifica, Pata Urubia. Nos gusta explorar los islas. Costa social y pasatiempo con familia y amigos. Tan importante para nos. Nos está valiente y está más orgulloso de nos gerencia. E sei trubiano, e sei da quem non sta. Salute, nos isla, nos serbis, balashi.
4: Radio Bogia 88.9 presenta un avance di notizia a uo. A che ora, mas notizia a uo.
0: Botaribe frequenza nandi 88.9, Bogia FM.
5: Ehi, hey, Neil,

0: que di alguna persona con mi tingo pisa happy, happy, happy birthday. A ver, ¿no? A ver, mi sis Aileen Cruz está cumpliendo un año más de vida. Al igual también nuestro amigo Hubert y Peacock también está cumpliendo un año más de vida. Entonces no se dice andan hoppy, pero hoppy, pero bien. Yo no más así, ¿eh? Como felicidad. Oh, que me da cara. Pero, en todo caso, Naturco está cumpliendo un año en julio. Mi sexta ha podido unir a de manera. Me han de pisar, gota de agua, tari, se anda. Pa bien, mi duchi. Dios bendicionabo ricamente. ¿Qué es lo cual que está pasando con los genes? Los genes, actuar, y conducta que mi no te cabe comprender, pues me te pisa, a abrir hasta la barcadera, y por ir a probar 20 sushi, por nada. Que me no te comprende, y pa Kiko, un lugar que recientemente guardo si limpi, atrobe dan ayena pata pata di sushi. Pero mi te pisa, es la que te vive banda. Ese purwak y satoj, ta cuata e cochino, quienes son los cerdos, quien te porco nan que te siente cosa aquí. Dam di moco te virando poco a poco un dump di moco. Nuestro amigo Robert Ras, charabiamen se debe cosa aquí como departamento de set inspector.
1: Nos queda tres años aquí para adelante, para sobre esto, mirando. Hobby, difícil para mirar con hobby sushi, tienen que depositar donde dam de moco aquí. Dos semanas pasadas, Jason, nos ha hecho full ruta aquí limpi. Y voy a avisar para vivir aquí en dos semanas y tiempo, por mes, para constatar y mirar. Con hobby sushi, tienen que tirar matraz, tof. Así no hay un tour sushi, no hay desperdicio, no hay cerveza. Así no puedo avisar más sushi, no hay. E poi visto che non c'è 12 mai tempo con tutto il lavoro che ora si è visto per Kiko. E non è che vive nella Pida Barranca Ruba qui, non c'è una isla qui. Mi chiedo tre cose che stiamo pedendo. Oggi c'è net un luna con barcadera che ora apri nella Ecotec e è gratis. Non c'è che paga nada. E c'è 7 giorni per settimana. Che quindi per bai di 7 per 3 depositavo sushi nella Ayana. E non c'è guiavo. Botar é diferente, baki e tudo e trazendo na de Ecotec que já com botar poner bom sushi na depois tá bom sushi na Ecotec e não só está aí a hobby lamentar que está aqui tomando lugar aqui na ronda ou é dama aqui pessoa na não está estimando e pita branca mas nem a cabeça turbiaha botar 20 sushi na que botar correr já que dá um dia 5 minutos para ir com a barcadeira e bom não tenho pagar nada mas nem a cabeça que me andi para que eu botar bem acesso aqui. Anto nos ta vista también no aquí danzo na Alto Vista ayer también nos haya cierto melden con tanta tira sushi rondi Alto Vista también ayer nos ha lugar full limpi así na ta rondi Aruba completo botaya en na ta tira sushi kunsa cada un día que nan nos ciudadano na ta vivir vida branca aquí mang stime isla aquí mang duna nos propio amor pe país aquí y koi bu sushi nan bu desperdicio nan bu ting. Vai e vê com o técnico. É grátis, não tenho que pagar nada, maneira me dá para repetir. A oito é um luna que eu vou abrir. Que me mandei, vou turban, stop de acessar aqui. Nós temos que vigilar a ruta aqui constantemente. E também tem câmera não por mim, estrategicamente não, para se nós me estiver aí a bolsa, eu também vim multa. Duas semanas passadas, agora nós plugamos, não está sendo limpo. É, mensagem de Renato Verão, que me chama a polícia, não é bem para nos plugar na hora que não está fazendo limpo. De quando não está chamando a polícia, ordena de depositar isso sushi na Ron aqui. Então, isso aí me dá a lamentar. Que bem, nós estamos pedindo cooperação também de barrio, de público, não é que está de pueblo que está vivendo aqui. Se você mirar um curso, alguém não está bem, saque para trás, com o número de auto, avisar-nos de Bureau Set Inspector, nos atender com não também hoje.
0: Así también es, Robert, de su estación una apelación de habitantes de Estanco de Viva, ronda de Dam de Moco, Soledad de Bananan, o Robert pasa por Bocas y Buhuaco, cosa no tan normal, por favor, llama a policía o llama a City Inspector, naturalmente, por duda, una multa mensual. Imposible. Ahora que el lugar me robó de visitar Bri, ando quieto by no está haya desperdicios ni que ronda de Aruba. 5:35 y mañana avisamos. E burnan a protestar a ver na Den Haag, nan que mendita suficiente y turcos tin ya ver con este stoffenplan di Holanda.
2: Nederland weet wat je doet als je de agrariërs om zeep helpt.
3: Waarom bent u betrekken hier?
2: Nou, de nood is hoog.
4: Nou, eigenlijk bieden de plannen geen toekomst voor de veehouderijen waar wij wel om gevraagd hebben.
2: De heer Van Essen heeft vorige week zijn nieuwe stikstofplannen gepresenteerd. En even heel kort samengevat, alle pijlen worden op de landbouwsector gevuurd.
5: Maatregelen die erin staan en de stapeling ervan dusdanig groot effect heeft dat er heel veel bedrijven gewoon niet zullen gaan overleven.
3: Moet er ook niet gewoon wat gedaan worden aan de stikstofproblematiek?
4: Maar er is geen stikstofproblematiek, dus daar hoeft niks aan gedaan te worden. Dat spreken professoren ook hardop uit. Dat hebben we onszelf aangepraat.
5: Ja, maar niet op deze manier.
6: Er is geen stikstofprobleem. Er is een juridisch probleem gemaakt door ambtenaren en nepjuristen.
7: Nou zeker, sterker nog, er wordt heel veel gedaan aan de stikstofproblematiek. Dat is ook niet sinds de brief van vrijdag.
2: Dat blijkt gewoon uit dat er eigenlijk geen stikstofprobleem is. Het is gemaakt alleen maar om de boeren weg te pesten.
6: Er is geen land in de wereld dat zijn eigen voedselproducenten kapot maakt. En dat zijn we, daar bedoel ik niet mezelf mee, maar wel al die Haagse elite hier, dat zijn we hier aan het doen.
7: Een sector overvragen, ja, dat is niet verstandig.
3: Je bent er wel mee eens dat er iets moet gebeuren. Wat is het alternatief?
5: Het alternatief is de stap terug, kijken hoe zijn we hier terechtgekomen. Nuchter kijken naar hoe staat de natuur er daadwerkelijk voor. Ga daar aan de slag waar het nodig is, met beheersmaatregelen. En dan zul je zien, dan kom je een heel eind.
6: Stikstof brengt heel veel goede natuur. En sommige natuur leidt eronder. Hè? Dus je krijgt er ander soort natuur voor. Maar niet per se slechter, alleen anders.
4: Natuurlijk ben ik ervoor om hand in hand te gaan met de natuur. Alle dagen, zeker. Doe ik ook alle dagen. Maar niet op deze manier en niet door jezelf een probleem aan te praten wat er niet is.
0: E se io da turcio non posso non stimare, sento ora perché ricordo, già è grande, no? E non è grande, no? Poi è giovane anche, ma è bisogno che non lo può. E cosa che non può, anto mi dispera, ma è bisogno che è gravazione che è diverso, posso comprare un po' più, però polizia è tratta di mantenere fuori città, e altro non è stata in Arabia, però posso comprare, cada quien te defende un po'.
8: Je moet in de praktijk kijken, maar al die hoge pieten die blijven allemaal daarbovenin zitten. Daar word je geen aanwijzen van.
9: Ik wist niet dat we zo ontzettend terug bij je af zouden zijn. Misschien nog wel nog verder terug, zeg maar.
10: 26 trekkers zijn vanochtend rond 11 uur vertrokken om 2 uur later in Den Haag te protesteren. De voertuigen reden over binnen- en provinciale wegen en hinderden daardoor niet het snelwegverkeer.
9: Boeren hebben geen zin en niemand heeft zin om constant met je 4 ambtenaren in je nek te voelen hijgen die ze met je elke stap die je zet, dat 6 keer gecontroleerd wordt. Dat zijn boeren en burgers zijn dat onderaan zo beuien.
8: Ze moeten in de praktijk kijken, maar al die hoge pieten die blijven allemaal daar bovenin zitten. Daar word je geen aanwijzen van.
10: Terwijl de Tweede Kamer debatteert over het stikstofbeleid, demonstreren boeren in Den Haag. Een deel van de trekkers mag onder politiebegeleiding de stad in, maar voor extra voertuigen geldt een verbod. Als meer boeren toch richting het centrum rijden, stelt burgemeester Jan van Zaan een noodbevel in. De politie houdt trekkers tegen en verricht meerdere aanhoudingen.
11: Boeren zijn voedselvoorziening. Daar moeten we zuinig op zijn. En niet polariseren en net doen alsof wij in de weg staan voor de woningbouw. Want dat is niet waar.
8: Dus kom hier, iedereen komt er weer een brief op de mat. Weet je. Jij moet je helft van je koeien inkrimpen. Je moet minder stikstof uitstoten. Je moet je mest afvoeren. Weet je. Het is allemaal niet gratis meer. Alles moet maar duurder en duurder en duurder. En blijven lekker geld vangen. Weet je. Die zitten 8 uur lang op een dikke reet, een beetje tot 10 uur s'avonds, een beetje te discussiëren. Die verdienen de hoofdprijs. En ik moet voor een kutloontje moet ik maar proberen boer te zijn, weet je. Met al die kutrails. Het slaat gewoon helemaal nergens op. En ik kijk echt kwaad te worden.
2: Alles wordt op de boeren afgevuurd. En dat voelt ook zo verkeerd.
12: Dat we met elkaar doen en niet tegen elkaar.
2: Nee.
12: En dat gebeurt nu wel aan alle kanten.
0: E se da proprio comprende naturalmente che tutto quello che sta passando una Hulana tampoco non da cucanei, no? E con forma con una papa di giata nei turni nangue, well, già sa. Già tengo un vista di come cose che ti incade in altro. 5 ore e 40 minuti, guarda murata se neanche posso mi chiedo un abo, papo mira e prometto mi vai nella mia parte commerciale, ma mi trovo più contento e in tua propaganda non paga pa mio amico Duficoc. Passò, già sapro uo, daarbij ting meneer Adolf Duficoc, daarbij ting pa na Plaza Bookshop voor die jesunodi maïnta tegen 2 uur merdia pa e firma su 2 boek in aan hi section historico di Aruba e mission di marinero na Noruega. Dus po porto pa Dufi anto e po firma po buki pabo mit der Kere hob importante patur biano tien saki de nankas inansa oral po nos funcionan sian ko talanta wo pa conoce historia di nos país shana permitimo rata sina mente bis de mi parti comercial mi tei back u bon mes ora pro me che sei mi ti ricordavo ko ta importante pa buscairo vo gente a noci to Luigi Antoine.
13: Ah, vou aí eu de queda sem sair o budjente à noite. É sendo de um bom costume, uma forma. Depois de 24 horas com o queda sem sair o budjente, tem três etapas importantes que vai for. Primeira etapa, nós temos acúmulo de local de bioferro. É tanque de bactéria, não, como se pega na outro e adquirir na mesma gente. Dois, é bactéria na ácida, como se faz uma fiesta e não, como se secreta ácido, riba e gente. Três, é capo de esmalte de gente, tá com isso a warna tanha. E consequência não é essa aqui, tá com nosso conta aí é buraco, cavidade ali de gente. Octave, nosso conta forma gingivite, onde é carne de gente. Depois de 24 horas na aqui, é capa de bactéria aqui, tá com isso a vira duro. E vou não por que dele, por sempre dos, opta ele mesmo de gente. E não, será um bom dentista que caia dentro. E não nos tem que usar tools na especial para por quita e cálculo com a bini de bater e não com a vira duro. Dois a ovo saco, essa aqui do mal costumbre para forma. Cordas que é ir com gente toda noite, prometo que vai dormir.
14: Para topar a conta de loto online está fácil. Escolhe Pay.away como método de recarga. Llena el número de teléfono que está en el link en la cuenta de Pay.away y también es suma que vos deseas de pasar arriba de cuenta de loto online y primi manda. Así que primi manda, lo recibí una notificación de app de Pay.away para así por aprobar el request. Da clic arriba en notificación y clic arriba approve. Así que aprobar la transacción, lo por mira es suma a bailar arriba de cuenta de loto online. Se não recebi a notificação, lo por sali fora da página de Loto e abre a app de Pay.away, lo por vai na pending e assina por escolher a request para aprovar isso aqui. Maneira que aprovar a transação, lo por vira a suma a bairro da conta de Loto online. Também, ora por estar comprando e não tem suficiente saldo para completar a compra, o sistema lo donava a opção acaba de completar e hasi e pago usando Pay.away para o saldo que falta e o mesmo processo da conta. Mas é fácil e agora com mais maneira para poder recargar a conta de loto online ou compra para sempre o seu número que preferir, den Wega.
15: Cabe para a vacância aqui. Que me parece para mim? Ah, e a missa? Por me costa passa busca balter de gás na EcoGas Express para se nos decidir de ir campa ou decidir de desgrilar bani pool. Bom, e aí que sim, também está ultimate summer. Mas por me, legal passa visitar EcoGas o drive-thru service situado na tanque Flap Schengen 9, busca mi tanque e busca pouco carne para me grilar mais lá. Ai, do chão. Assim é fácil, costa bai com EcoGas.
16: Kiko tanifika pata urubia. Nos gusta explora nos isla. Nos ta social y pasa tempo con familia y amigos. Ta importante pa nos. Nos ta valente y ta masha orgulloso de nos gerencia. E sei trubiano, e sei ta quem nos dá. Salud, nos isla, nos serviz, Balashi.
15: Buscando uma companhia renovar, certificar e contratar solamente com material de qualidade, busca Atco Aruba. Para o fundeje, nos encalite mix of granite sefta. E para o jardim de sonho, nos oferece unwashed mix stone. Para os contratistas, nos tem base course, no qual está aprovado para a DIY. Perfeito para uma infraestrutura sólida, duradouro e seguro. WhatsApp nos AWMS na 593-1830 ou visita atcoaruba.com para mais informação.
17: Desarrollar su propia técnica, basar y batir sentido, intuición. El curandero ha sostenido salud en su forma más natural